Knettergek, heerlijk, zoals het hoort. De Neuve, de nieuwste. Het is een 12-inch push rock'n'roll. En u hoorde push rock'n'roll van deze 12-inch. André Bach en Mark Tegenvos, zij vormen De Neuve. Ze komen helemaal uit de begintijd van de Ultra en hebben samen in Dead Wheel gezeten, altijd even tegendraads geweest. Onder andere doet ook Joop van Brakel mee, die ooit furoren maakte met Nasmak. De Neuve, ook dat werd uitgebracht op Blowpipe Records. En nu is hij echt officieel uit, de nieuwste van Alessandro Cortini. Volume Massimo heet hij. Dit is Momenti.

0: Heerlijk. Duurt nog veel langer. 13 minuten in totaliteit. Maar de tijd dringt. Het is namelijk al 10 uur geweest. Confluent Phase hoorde u van het album Ad Astra. En dat verscheen via Text Records. Prachtig werk van Confluent Phase.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom bij het tweede uur X-rated nog op deze zondagavond. Precies, laat die honden maar blaffen. Laat ze buiten of binnen, want het is wel heel erg hondenweer zo hier en daar. Geniet van alles. Het experiment van toen en nu. Zometeen gaan we een kleine terugblik doen aan het Hans Festival in Diepenheim gisteren. Maar voor het zover is, eerst een triest bericht dat deze week bekend werd dat John Giorno is overleden op 82-jarige leeftijd. Het is op zich wel een mooie, respectabele leeftijd. De dichter John Giorno, hij is van grote invloed geweest en heeft ook heel erg veel vrienden in de muziekwereld. Ik noem bijvoorbeeld mensen als David Johansen, William Burroughs of Lee Ronaldo van Sonic Youth. De lui van de mensen van Coil, Michael Girard van Swans, de mensen van Cabaret Voltaire, Diamanda Galas en noem het allemaal maar op. Hij was erg actief in de homobeweging en heeft zich ook ingezet voor de strijd tegen AIDS. Van grote invloed dus geweest. En zijn eigen band die formeerde die in de jaren 80, de John Giorno Band. Scum and Slime heet deze track. Muzikaal misschien een klein beetje buiten het normale X-rated gebeuren, gezien het rockgehalte. Maar ik vond het toch duidelijk dat hier aandacht aan besteed moest worden. Rest in peace, John Giorno.

Nu kippenvel en gisteravond kippenvel bij Ehsan Amissa. Ehsan Amissa trad gisteravond op het Hans Festival, HANS, in Herberg De Pol in Diepenheim. Daar heeft u vorige week alles over kunnen horen, of twee weken terug. In ieder geval, Ehsan Amissa, die trad daar op en gaf werkelijk een echt kippenvelconcert. Dit is van het album The Gatherer. En u hoorde daarvan Jason Molina's Blues. En dat is natuurlijk opgedragen aan Jason Molina. Overleden en eigenlijk zijn alter ego was Songs Ohio. Prachtig werk van Ehsan Amissa. En als u geen genoeg krijgt van Ehsan Amissa, wat ik me heel erg goed kan voorstellen, dan kunt u meer horen van het nieuwste album in X-Ray straks na 11. Samen met het nieuwste album van Dustbug. Vonkel nieuw werk dus allemaal in X-Ray. Maar dat is straks. Nu we het toch over het Hans Festival hebben. Een heerlijk kleinschalig festival in the middle of nowhere. Dat wel, maar het is werkelijk een fantastisch, echt een heel erg leuk festival. En inderdaad, wat ik al zei, kleinschalig. Zodat je ook in contact kan komen met de artiesten. En zo heb ik leuke gesprekken gehad met de mensen van Ehsan Amissa. Maar bijvoorbeeld ook met Daimon uit Italië. Die hebben gisteren een nieuw soort mini-album uitgebracht. Het is eigenlijk meer een single, duurt ongeveer 25 minuten. Maar het is prachtig. Remedies for a Foggy Day. U begrijpt het, we blijven in melancholische sferen met Silent Organ. Dit is fonkelnieuw werk van Daimon.

en nog meer kippenvel bij het concert van Ore. Dat is O-R-E, dat staat niet voor Ordo Rosarius Equilibrio. Nou ja, toevallig ook wel. Maar Ore is een duo, of het is eigenlijk één man uit Engeland. En die maakt alle geluiden met een tuba en resonerende gongs. En gisteren werd hij bijgestaan door Sophie Cooper op trombone. Werkelijk een schitterend concert. In 2017 bracht hij zijn LP Belatedly uit. Ore en met Sof, hoorde u. En ook die trad dus op dat Hans Festival. Dank aan Hans van der Velde voor het geweldige festival. We hebben genoten met z'n allen. Het is 10:30 geweest. U luistert nog steeds naar X-Rated op de Concertzender. Met allemaal een worp uit de. Of een keuze uit de laatste worp. Die Lina Baby Doll heeft gedaan. Oftewel Deutsch Nepal. De verzamelaar Homo Strepitus. Daar heeft hij een aantal muzikanten op zijn eigen tracks losgelaten. Zoals Brighter Death Now. Trepaneringsritualen. Die hoorde u vorige week. Raison d'être, Mordhound, Collapse en deze Roitov, Odd Paul Tenebré. En als u goed luistert, dan hoort u dat het de basis is geweest voor een latere track van Roitov. Nogmaals, u vindt het op de nieuwste verzamelaar Homo Strepitus, uitgegeven door het label van Deutsch Nepal Entartete Musik.

En dit gaat zo nog heel lang door. Heerlijk. Nog 13 minuten. Maar we hebben meer te gaan in X-Rated. En ik kan u vertellen dat ik zeer binnenkort een X-Ray ga opnemen met het werk van Ramp. Ik moet zeggen Ramp, want ik zei altijd Ramp, maar dat is helemaal niet zo. Ik ben keurig terechtgesteld. Terechtgesteld? Terecht gewezen, dank u zeer Harold. Terecht gewezen door Stephen Parsick dat het gewoon een ramp is. Zijn nieuwe album heet Havoc en u hoorde een deel uit de titeltrack Havoc hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we nu even wat minder gaan spezen en wat meer de duisternis ingaan met Richie Culver. Hij heeft een album uitgebracht, Born Coast. En daar heeft hij een 16-tal tracks samen met diverse artiesten uit de noise, de extreme noise, de harsh noise, de power electronics scene. Heeft hij bereid gevonden om zijn tracks te bewerken, zeg maar. En deze track is bewerkt door Violent Schlaf.

Logan, Violent Shogun, in een ongetitelde track van Richie Culver. Het staat op het album Born Ghost. Houd u vast, dit is mooi.

0: Galati, hoorde u. Het nieuwe album heet Cold as a February Sky, verschenen via het Italiaanse Glacial Movement. Roberto Galati in Gazing Up to the Mountain Tops.
1: X-rated.
2: It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated tot 11 uur. En straks heel veel moois in X-ray tot middernacht. En nu eerst terug naar 1980. Ik vond het de hoogste tijd om weer eens Throbbing Gristle op de draaitafel te leggen. Een veelgedraaide track van mij door de jaren en jaren heen is de B-kant van een... Of eigenlijk is het een dubbele A-kant. Aan de ene kant een 7-inch met aan de ene kant Adrenaline en aan de andere kant Distant Dreams Part 2. En vooral die, daar gaat het mij om. Dat vind ik echt zo'n geweldige track. Distant Dreams Part 2. Natuurlijk verschenen op Industrial Records. Dit is Throbbing Gristle.

wat zijn dit toch een helden. Ik heb het over Traum. Het album Sich Kann. En Sich Kann verscheen in 2003. Je hoorde het derde gedeelte van Sich Kann van Traum hier bij X-Rated op de Concertzender. En van 2003 schieten we eventjes naar 2010. Toen kwam het album, het tweede album en helaas het laatste album. Kan je nagaan, hoe lang geleden al. Van Le Testament de la Lumière. Helaas is het nooit verder gekomen dan twee albums. Het tweede album verscheen via Steinklang. En dat album dat heette Echoes Out of Time. Dit is Le Testament de la Lumière met The Wind Tales from Forgotten Times.

Ja hoor, dat is er weer een voor de eindlijst. Het album van Purgate. En het Purgate is Frederik Amboer. En hij is... Frederik Amboer is Arboer, moet ik zeggen. Is het geesteskind achter het label Aesthetical, maar voornamelijk achter Cyclic Law. Op het label Aesthetical heeft hij het album Transcend deze week uitgegeven. En daarvan hoorde u Dawn Purgate hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we het even gaan hebben over een festival wat gehouden gaat worden in de Resistor in Leiden. Het derde Crude Transmission Festival. En dat wordt gehouden op 25 en 26 mei aanstaande. En dat is dus komend weekend, zaterdag en zondag. Het is een festival met noise en heavy electronics. Er treden maar liefst een ruime 15 acts op. Verspreid over 2 dagen die nogal in de heavy electronics en de harsh noise en de power electronics te vinden zijn. Een prachtig festival en ik kan er helaas zelf niet bij zijn. Ik ben er een weekje tussenuit vakantie en ik ben bij de Wilde Jaakt bijvoorbeeld in Vera in Groningen te vinden met mijn lief. Dus ik ben er helaas niet, maar mocht u het in de gelegenheid zijn, gaat u dat festival even uitchecken. Crude Transmissions 3. En het is niet alleen maar dat je zegt van heavy electronics en harsh noise. Ook diverse artiesten treden op die het ietsje minder heftig doen, zoals Ural. Ural uit België. En u hoort nu een track One Further Away. En dat staat origineel op het album Words to Become Another. Hier is Ural.

0: En dat was Death in June aan het einde van deze episode van X-Rated. Te horen Giddy Giddy Carousel. En dat verscheen in 1989 op The Wall of Sacrifice. Death in June, oftewel Douglas P. Die zich deze track in ieder geval weet bijgestaan door David Tibet en Rose McDowell. De Engelenzang die je hoorde was Rose McDowell. Death in June, dus aan het einde van deze X-Rated. En hiervoor kon u luisteren naar een gehele track en een gedeeltelijke track van het nieuwe album van Martijn Homan. Gaandeweg heet dat en dat verscheen via hun eigen universaal kunst. Een werkelijk schitterend vormgegeven album met een prachtig doosje eromheen, een boekwerk en heel veel dingen erbij die het lezen en het bekijken waard zijn. Een schitterend werk van Martijn Homan. U hoorde de track Atmosphere. En dan hoorde u ook nog Richard van Dellen van De Fabriek op de trompet. En een gedeelte van de track Biosphere. Martijn Homan dus met Gaandeweg. En check dat album, het is prachtig. En daarvoor dus Ural. Dat gaat spelen op Crude Transmissions 3 in Leiden. Maar zometeen is er nog een prachtige uur, al zeg ik het zelf. X-Ray tot middernacht. En u hoort rechtstreeks uit Rusland het project Kof Ante Trier. En dat is het project van Guram Tarua. U hoort diverse tracks van 4 albums getrokken. En die zijn verzameld op het album Research Chronicles 2007-2009. Dus allemaal werk uit die tijd. En dat is uitgegeven in 2011. Schitterend werk. Verzengende elektronica's hoort u zometeen in Kof Ante Trier in X-Ray. En daarna is het de beurt aan een nieuwe Dr. Klangendom. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Wellicht tref ik een aantal van u aanstaande woensdag in Vera in Groningen voor Die Wilde Jaakt. Je weet het maar nooit. Ik weet in ieder geval van Jacques dat hij er is. Leuk, dan tref ik je daar, jongen. En wat mij betreft, tot volgende week. Ik ben de hele week op een kleine vakantie met mijn lief. Dus misschien heb ik volgende week wat minder tijd om dingen samen te stellen. En dan draai ik gewoon wat langere tracks. Maar ik ben er in ieder geval. Volgende week, de nieuwe X-Rated. Tot dan. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Oh, heerlijk. Johannes Heil. Calling. En dan Calling Part 1. En dat verscheen in 1998 via Kanslerambt Platten. Johannes Heil, Calling. De man heeft vreselijk veel gemaakt. Sommige tracks zijn echt werkelijk fantastisch. Dit is er eentje van. Calling van Johannes Heil. Luister naar de Concertzender. Heel fijn dat u er al wel weer bij bent, want tot 11 uur is dit X-rated. En daarna nog veel meer fraais tot middernacht in X-ray. En tot die tijd, hier in het eerste uur, alleen maar nieuw werk. Straks in het tweede uur ook veel nieuw werk, waaronder de primeur. De première van de nieuwste Atomine Electrine, of Atomine Electrine, zoals u wilt. Maar nu eerst fonkelnieuw werk van David Sumner. Dit is Function, dat is tenminste zijn alter ego. Het nieuwe album heet Existenz 1. Dit is Ertrinken en dat verschijnt via Tresor Records. Dit is Function, dit is X-rated. Allemaal een hele goede avond.

Humanoid. De heren Dugans en Cobain. En die kennen we ook als Yeag. En die kennen we ook als The Future Sound of London. Dit keer natuurlijk onder de kinderincarnatie van Humanoid. U hoorde ST8818R. Humanoid. Het staat op de geweldige 12-inch serie die uitgebracht is door het Belgische label Detuned om een 10-jarig bestaan te vieren. En op deze staan nog veel meer juweeltjes zoals Air Liquide, Luke Vibert en de Cosmic Commando. En die Cosmic Commando die spettert er ook uit. Die komt misschien volgende week al even voorbij. Dit was Humanoid. En dan is het nu hoogste tijd voor Die Wilde Jagd. U krijgt de volle 13 minuten van de track Morgenrood. Morgenrood is verschenen in 2015. Hij is nu door de remix mal gehaald. En dat is in goede handen als het sowieso bij Ancient Methods terechtkomt. Vorige week hadden we ook al een Ancient Method mix. Nu wederom Die Wilde Jagd. En gaan ze ook zien op Roadburn. Daar komen ze ook. Dit is Morgenrood in de Ancient Methods remix.

Ancestral Voices hoorde u van de Samhain EP en u hoorde Von Har. Het is uitgebracht op het label The Fifth Kingdom en Ancestral Voices is Liam Blackburn. Schitterende 12-inch, ook met een ontzettend mooie hoes en een hele mooie sticker er ook nog eens een keer bij. En dat allemaal hier bij X-Rated, alhoewel ik van de hoes en de sticker natuurlijk helemaal niets ziet. Maar de muziek, nogmaals, die mag er zijn. 3 tracks vindt u op deze 12-inch. Luister naar X-Rated op de Concertzender. En nu even ruimbaan voor mijn goede collega en vriend Roel Jansen van het programma Space Exposure. Deze naam gebruikt hij ook als artiest. Hij heeft natuurlijk al eerder een briljant album uitgebracht. En dat album hebben we hier ook al natuurlijk voorbij laten komen. En dat heeft Roel in zijn eigen programma natuurlijk ook gedaan. The Subliminal Serval. En nu is er dan de nieuwe EP. En daarvan gaat u nu luisteren naar Dystopia. De EP die heet Off the Beaten Track. En u vindt het op Berserk Records. Let op, alleen digitaal verkrijgbaar. Maar oh, wat schitterend. En het beukt er goed op los. Dit is Space Exposure.

Wauw, echt. Ik zou het dus moeten turven, maar ik weet in ieder geval al zeker dat Giulio Aldinucci de artiest is die het meest in mijn eindlijst terechtkomt door de jaren heen. Dit jaar weer met het nieuwste album No Eye Has an Equal. Jongen, wat gaat dat diep. Marriages and Miracles hoort u van dat nieuwe album. En ik zei al, dat gaat de eindlijst zeker halen. Och, Giulio Aldinucci, dank voor alle fijne muziek. En nu Pilgrim. We hebben al eerder een track gedraaid van dit album, want dat gaat ook heel diep. Het album gaat over verlating, over isolationisme, over eenzaamheid. De titels die zijn een beetje cheesy, maar ook aan de andere kant zet het je aan het denken. Wat dacht u van Miss Airy? Dat is natuurlijk Misery. En wat dacht u van Sorrow? Dat wordt natuurlijk Sorrow. En Days Per Eat, dat is natuurlijk Desperate. En deze Solitude, en dat is Solitude. En deze track doet me denken aan de klanken die Kevin Martin maakt op het King Midas Sound album. U mist de donkere stem van de heer Robertson, maar dit zou zo op de laatste King Midas Sound kunnen staan. En laat dat album nou ook Solitude heten. Dit is Pilgrim.

Kippenvel. De zang en de muziek van Phil Von. En dan hebben we het over Phil Von van Von Magnet. Zijn nieuwste album heet Made Under Clouds. En er is een dubbele versie vanuit. En daar zit een extra album bij. En dat heet Von Nimbus. En daarvan hoort u deze track, Chloe. Een en ander verscheen via Ant Zen Records. In samenwerking met Zona Records. Prachtig werk van Phil Von.

0: En dat brengt ons bij het einde van deze X-Rated. Maar u weet het, er is nog veel meer. En dat is X-Ray, zometeen tussen 11 en 12. En het is herfst buiten. De herfstmachine draait op volle toeren. Daarom herfstige klanken van The Golden Oaks. U hoort twee tracks van hun album Autumn Testament. En dat verscheen in 2015. En het wordt nog veel meer herfst met Northern Valentine en P.D. Wilder. Twee tracks van hun gelijknamige album. En dat verscheen in 2008 op Gears of Sand Records. Dus The Golden Oaks en Northern Valentine plus P.D. Wilder zometeen in X-Ray. Volgende week is er weer een nieuwe X-Rated. Dan geven wij kaarten weg voor een Noodle Bar evenement in Worm in Rotterdam met onder andere Monopoly en Heinbach. Dat is de 15e, dan de 22e. Dan is het de beurt aan de loodzware kersteditie van X-Rated. De week daarop, de 29e, het eerste gedeelte van de eindlijst. De beste van 2019. En dan 5 januari 2020, dan zitten we bij de top van de beste lijst, want ik deel hem weer in tweeën. Dan de week daarna een reguliere en de week daarna de 19e, zoals ik al zei, met een aantal tracks voor Arjen Grolleman 10 jaar geleden. Voor nu heel erg veel dank voor het luisteren naar deze X-Rated. Fijn dat u erbij bent en ook hartelijk dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen van diverse kanten. Nu dus X-Ray met de Golden Oaks, Northern Valentine en P.D. Wilder. En voor nu, heb een mooie week. Het blijft voorlopig herfst. Dus die winter, die kunnen we missen.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Ray.

0: Max.
1: Ratings.
2: Max.

Eens een keer een lounge gezelschap aan het begin van X-Rated. The Gentle People. En The Gentle People, dat was een lounge gezelschap wat mooie platen maakte op het Reflex label. En dit werd dan ook nog eens een keer onder andere genomen door onze Aphex Twin. Ja, dat is ook wellicht een hoek die u niet van hem kent. U hoorde de remix van Journey, de Aphex Twin Care Mix. En dat staat op de Journey Remixes 12 inch. Via Reflex verschenen dus in 1995. Dit is X-Rated tot 11 uur vanavond. En de herfst die treedt vanavond vroeg in. Maar voordat het zover is, hebben we nog eerst een klein vleugje na zomer. Met nieuw werk van Rios en Ryan Murgatroyd. Wachaka, en dat staat op de B1 Wachaka EP. En dat verscheen via Stil voor Talent. Het komt uit Italië. In Italië, daar komen we aan het einde van de uitzending ook nog maar eventjes een keer op terug. Maar dat is voor straks. Dit is nu Sios en Ryan Murgatroyd. Dit is X-Rated. Allemaal een hele, hele goedenavond.

Ja, heerlijk. Force Placement uit Los Angeles. En u hoorde de track Yeeks. En dat staat op het album Aerobicide. Of dat, althans, dat komt te staan op het album Aerobicide. Dat verschijnt 7 oktober aanstaande. Wat gelukkig wel verschenen is al, is het nieuwe dubbelalbum van Radboud Mens. Onze vroegere concertzender collega. Die heeft 2 geweldige albums op de markt gebracht. Continuous en Movement. Eigenlijk is het een gewone dubbelaar, maar ze zijn los van elkaar uitgegeven. Vorige week draaide ik een track van Continuous. Vanavond is het de beurt aan Movement. En dit is Feedback. Prachtig werk van Radboud Mens.

De heerlijke, eigenzinnige techno-dub van Rasmus Hedlund. En onze Rasmus komt uit Finland. Rasmus Hedlund brengt zijn nieuwe LP Far uit op 10 oktober. U hoorde Kala Vindar van het album, voorgenoemde album Far. Dus dit was Rasmus Hedlund. En we duiken nu even helemaal de Sinti Space in. En dat is de hoogste tijd ook, want er zijn twee hoogstaande albums verschenen. Zometeen nieuw werk van Cosmic Ground. Maar eerst het nieuwe album, en daar hebben we echt heel lang op gewacht, van Ramp. En Ramp, dat is Steven Parsick. Eindelijk een nieuw album verschenen in een hele lage oplage, namelijk slechts 111 stuks. Dus wees er snel bij. Ramp en het nieuwe album heet Happy Days Are Here to Stay. Natuurlijk verschenen via zijn eigen label Doombient. U hoort Morning Glory. Een morning dan geschreven als M-O-U. Dus morning. Wat betekent het ook alweer? Hey Jakkers, ik ben het even kwijt. Maar goed, Morning Glory van Ramp. En het is ter nagedachtenis van Edgar Freuse. De nieuwste dus van Ramp. Oh ja, treuren, natuurlijk.

Januar met Hellas en dat staat op Canone Europeo. En Canone Europeo verscheen in 2017 via het Italiaanse label Antica Fonografia il Levriero. Ja, de Italiaanse verkiezingen. Wat gaan ze brengen? Gaan de meloenen van Meloni winnen of niet? We zullen het morgen weten. Maar dit was in ieder geval prachtig werk van Inawa. Hiervoor hoorde u Silence and Strength. The Aurora of the Philosophers. Dat staat op Opus Paracelsum. En dat album staat bol van occultisme. En dat hoorde u duidelijk in deze track. The Aurora of the Philosophers van Silence and Strength. En daarvoor dus het prachtige werk nieuw te verschijnen op 9 december van This Immortal Coil.

0: En met Enawa eindigt helaas deze episode van X-Rated. Maar u weet het, er is nog een derde uur zometeen. En dat wordt een Sinti-uur met Emeralds. Helaas bestaat Emeralds niet meer. Emeralds bestond uit John Elliott, Steve Houseshield en Mark McGuire. Maar ik vond het nodig om een prachtig overzicht te maken van hun belangrijkste werk. Zo hoort u een track van Solar Bridge uit 2008. Een track van het album Emeralds uit 2009. En eveneens uit dat jaar een track van What Happened. En daarna twee tracks van Does It Look Like I'm Here? En die zijn van 2010. Prachtig werk zometeen in X-Ray van Emeralds. Nou, mooi, veel meer werk in deze X-Rated. Hopelijk volgende week nog veel meer. Want hopelijk is er gewoon volgende week natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. Gewoon te getrouw op de zondagavond tussen 9 en 11 op de concertzender. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren. En voor alle reacties die ik van links en rechts mocht ontvangen. Energie besparen, dat zit er niet in deze week. Het wordt koud, 12 graden en heel veel regen. Maar goed, voor de natuur is het goed, voor ons wat minder. Maar het is nou eenmaal herfst, dus we zullen het ermee moeten doen. Volgende week een herfstige X-Rated. En daarna, dat zullen we wel zien wat het weer brengt. In ieder geval, tot volgende week. Dank voor het luisteren nogmaals. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max. Ratings.

beetje leentjebier spelen bij Giorgio Moroder. Je hoort er eigenlijk gewoon een klein beetje I Feel Love van Donna Summer in terug. Maar dat mag de pret niet drukken. Het blijft gewoon een hele fijne track van Gert. En Gert is gewoon Gert-Jan Bijl. Hij maakte Arkest Blaze in 1995. Afkomstig van de gelijknamige 12 inch. Als u heel goed luistert, dan hoort u vogeltjes op de achtergrond. En dat is omdat het hier in de studio best wel warm is en wij de ramen open hebben. En ik hoor die vogeltjes op mijn koptelefoon. Ik hoor ook iets. Een heuse straaljager, wat is het? Overvliegen. Kortom, de ramen staan open, wagenwijd open. En ik zou hetzelfde doen. Als ik u was, lekker warm buiten en laat de buren meegenieten. En een beetje opvoeden met goede muziek die u krijgt te horen in een nieuwe X-Rated tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray. En we gaan nu eerst terug naar het heden voor een nieuw werk van Anders Ilar. Niet van het nieuwste album, maar dit is afkomstig van een verzamelaar die verscheen via Touched Music. Full Spectrum heet het album. En Mayflower, dus gewoon een heuse meibloem van Anders Ilar, klinkt nu uit uw speakers. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Dit is een nieuwe X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Sarmoeng. En Sarmoeng is Maurizio Martinucci. En hem kennen we onder andere van zijn medewerking aan de band Clock DVA. En Maurizio doet het nu als Sarmoeng op het geweldige Sarmoeng 1 werkstuk. U hoorde G.I. Return van Sarmoeng. En dat verscheen via het Italiaanse Eclero. U luistert naar X-Rated op de concertzender. Waar we nog eventjes verder lekker beuken. Oh, weer vogeltjes op de achtergrond. Verder beuken, nou ja, beuken. Maar in ieder geval eventjes nog het ritmes erin bij Black Merlin. Dat is het project van George Thompson. De 12-inch, die kan zich rekenen tot de beste van het jaar. De 12-inch Distance, de beste single van het jaar. Of althans, één van de beste singles van het jaar. Hiervan hoort u nu Maiko. Hier is Black Merlin.

Ik hoorde Rivage met Ciel Rouge. En Rivage heeft zich voor deze plaat laten inspireren door het staalstadje waar hij gewoond heeft in Luxemburg, waar hij ook geboren is en getogen is. Rivage uit Luxemburg dus. Ciel Rouge staat op Le Nuit Deux, een EP die pas op 5 juli aanstaande aan gaat komen. Dus ren nog maar even niet naar de winkel. En wat wel al uit is en nu op de draaitafel ligt, is Open Yellow Circle. Als u oplet, hebben we het over de initialen OYC. En dat is ook Oyuki Conjugate. En hun plaat als Open Yellow Circle heet New Meridian. En het is eigenlijk net zo fijn als dat Oyuki Conjugate was. Alleen vraag ik me af waarom ze ineens van naam moeten veranderen. Want het blijft namelijk geweldig. Getuige ook deze track Cold Stars. Open Yellow Circle.

door de filosofie van Rudolf Steiner. En Ona Sender, dat is Maurizio Landini. Ashtoreth is Peter Verwimp. En Gija is Abby. Hellas Doetier, die overigens ook tekende voor de schitterende roes van dit album. En bij X-Rated op de Concertcenter zit het er bijna op, maar nog niet helemaal. We hebben nog een klein kwartiertje. En die wordt voor nu even ingewisseld voor Shin-I Koon. Andermaal een track van zijn nieuwe album Megaliths, wat verscheen via Cold Spring. Prachtig werk van Ben Powell, oftewel Shin-I Koon. Dit is Gorus.

fantastisch. Echt heel erg nieuw werk van Camerata Mediolanense. Als ze dit nou toch eens naar het Songfestival zouden sturen.

Op 14 juni aanstaande komt inderdaad het Italiaanse gezelschap Camerata Mediolanense met een nieuw album. En dat gaat heten Ali Atalanta Fugiens. En u hoorde daarvan alvast de track Embryo Ventosa. Het gaat verschijnen via Auerbach Toonträger. En er zijn een aantal nummers al vrijgegeven van dit album. En het riekt weer naar een geweldig nieuw album. Camerata Mediolanense aan het einde van deze episode van X-Rated.

0: Maar u weet het, er is meer. En dat meer, dat is, dat heeft een beetje in de vertraging gezeten. Wellicht kunt u zich nog herinneren een X-ray die volledig in de soep liep, omdat er die Sang Ein Lied was ingestart in plaats van X-ray. En dat was een X-ray bedoeld in aanloop naar Roadburn. Wel nu, eindelijk heb ik die weer weten te plaatsen. Dus nou, in godsnaam hopen dat dat ding start. Maar goed, we gaan het zien. Zometeen hoort u dan X-ray met werk van Stephen O'Malley samen met Attila Cihar. En u hoort Six Degrees Fahrenheit Skyquake. En dat verscheen in 2008. En daarna hoort u een werkstuk van KTL. En dat is Stephen O'Malley samen met Peter Rehberg. God hebben zijn ziel. Dat verscheen in 2006. Allebei op Editions Mego, het label ook van Peter Rehberg. Dus Stephen O'Malley, Attila Cihar en Peter Rehberg. En Stephen O'Malley als KTL zometeen in X-ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Fijn dat u er allemaal bij bent geweest. En u kunt deze uitzending direct na 11 weer terugluisteren. De playlist staat geheel op de site van de Concertzender. IJs en wederdienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op de Concertzender. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Blijf bij X-Ray, blijf bij de Concertzender. Er is hier nog veel meer moois te beleven. Het wordt een beetje wisselvallig deze week. Dus volgende week is hopelijk de herfst hier aangebroken voor een nieuwe episode van X-Rated. Tot dan, dag!
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.

En die hoorden er nog bij. Rechtstreeks terug van 4 dagen Le Guess Who Festival. Het festival der festivals waar heel erg veel moois te beleven is. En waar je zo af en toe nog eens iets ziet waarvan je inderdaad denkt... Raad eens wie er nou staat. En zo gebeurde dat afgelopen vrijdag in notabene de zaal waar ik draaide die avond bij onder andere Drew McDowell en Tion Dye Braxton. Ineens was daar Björk, jawel, en die gaf daar een heuse DJ-set, semi-live, ze zong, toosten en deed van alles erbij. En heel veel danspasjes in een creatie van Iris van Herpen, natuurlijk een van de curatoren van het Le Guess Who Festival. Heel erg leuk om mee te maken. Het was een klein geheimpje wat geheim moest blijven tot het moment dat het daadwerkelijk gebeurde. Björk trad daar aan in dat kleine Cloud 9 zaaltje in Tivoli-Vredenburg. Dit was Human Behavior van The Best Mixes from the album Debut for All the People Who Don't Buy White Labels. En dat in The Underworld Mix. En nu toch over Underworld hebben. Jawel, die zijn al een jaar lang bezig met de Drift Series. Iedere week een nieuwe track. En dat is nu gecompileerd op een hele box. En er is ook weer een sampler vanuit Drift Series 1, de Sampler Edition. Dit is Underworld met Imagine a Box. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u erbij bent. Allemaal een hele goede avond.

Wat een heerlijkheid uit België. U zult er alleen nog wel op moeten wachten. Hij komt pas 13 december uit. Maar hier natuurlijk al op de draaitafel. Paper Hats, inderdaad uit België. Slipper wordt de nieuwste EP en daar staat een remix op B1980. Die is gemaakt door een B. Wie dat is, dat mag u zelf gaan opzoeken. Heerlijk werk van Paper Hats hier bij X-Rated op de Concertzender. Een mooie primeur. En nu we het toch over primeurs hebben, dan is er zomaar binnenkort, want die is ook nog niet uit, die moet nog even wachten tot 22 november, het nieuwe album van Ekman. En dat is Roel Dijks. Gaat uitkomen op Bedouin Records. Het album gaat heten A Pastime for Semi-Gods. Ik heb er van A tot Z ademloos naar zitten luisteren. Zomaar op de valreep. Gewoon op 10 november rechtstreeks de eindlijst in over 2019. Ekman, A Pastime for Semi-Gods. U gaat luisteren naar Meta Memory. Heerlijk. Oh.

Tony Wakeford met Down the Road Slowly. Het is niet Solly Victus, maar Tony Wakeford solo. En dat staat op het album Into the Woods. En dat stamt uit 2007. Daarna de etnische Oosterse krautklanken. Of daarvoor moet ik zeggen. Van Scattered Purgatory. Tony Wakeford, die sloeg deze X-rated af. Maar u weet het, er is altijd een derde uur en die gaat aanstonds beginnen, direct na 11. X-Ray tot middernacht. En dat is ditmaal de eer voor de mix Aerial Views 6. Een exclusief voor X-Ray gemaakte mix door Southern Depot en Science. En deze twee heren, die heeft u eerder kunnen horen in X-Ray, want eerdere mixen zijn ook al langs geweest. Maar zo mooi als deze? Nou, deze is wel erg mooi. U vindt daar onder andere tracks van Phonem, Synchro, Ethernet, Aitar, Sync 24, Autumn of Communion en Burial. De volledige playlist staat natuurlijk op de site van de concertzender. Dat zometeen dus Aerial Views 6, direct na 11 hier bij de concertzender. Ik dank u allen heel hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En ook voor alle reacties die ik via de diverse kanalen mocht ontvangen. Dat doet altijd erg goed. Sowieso heel fijn dat u erbij was. De playlist die staat volledig op de site van de concertzender. Maar u weet het misschien of u wist het niet. Maar de playlist wordt live aangemaakt. Dus iedere keer dat er een nieuwe plaat start, kunt u even de pagina verversen en de nieuwe titel zien.

Oké, nogmaals dank voor het luisteren. Blijf bij de Concertzender. Blijf bij X-Ray. Blijf bij Aerial Fuse 6. IJs, Weder en andere ellende dienende is er natuurlijk weer een nieuwe X-Ray. Dit. X-Ray dit. Maar ook een X-Ray op de Concertzender. Volgende week. De zondagavond. Gewoontegetrouw tussen 9 en 11. Voor nu, heb een mooie week.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

beschrijven 1991, toen dit trio hun woede op ons losliet. Rage, we hebben het over Underground Resistance. Dit was van de Riot EP en die verscheen dus in 1991. Hij draait van het etiket naar buiten toe. En zo heb ik ook nog een t-shirt waarvan de naden aan de buitenkant zitten. Hij is dus eigenlijk omgekeerd. Maar het logo, dat zit dan wel weer aan de goede kant. Underground Resistance. En voor al die mensen die de Riot EP niet hebben, goed nieuws. Hij wordt opnieuw uitgebracht. Goedenavond, dit is de Concertzender. U bent verbonden met het radioprogramma X-Rated tot 11 uur vanavond. Daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Een boordevol programma met al heel erg veel nieuw werk. En dat gaat door, ja. Zoals deze van Steven Mellender. Oud Cabaret Voltaire lid Dada heet zijn nieuwste album. Het is een beetje leuk, dansie, housie. Zoals u nu hoort in de track Flashback. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Hartelijk welkom. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Portrait met Decimal hoorde u. En dat is Oscar Morgan van zijn mini-album Energy Band. Wat gaat verschijnen of wat is verschenen via Our Circular Sound. Heerlijk uptempo technowerk van Portrait hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we nu wat duisterder worden met de Negativity Bias. Hun nieuwste heet Fortes Fortuna Adiovat. En dat album verscheen via Audio Fab Records eind september. Een geweldig album. Dat getuige ook weer deze track. First System Breakdown. Dit is de Negativity Bias.

Ja, het mogen bekend zijn dat Anne Clark haar politieke mening niet onder stoelen of banken steekt. En dat betekent dan ook dat ze natuurlijk een duidelijke stelling neemt in het hele idiote Brexit circus. We zijn het er natuurlijk allemaal over eens. Brexit moet nooit gebeuren. En dus heeft zij ook een prachtige song gemaakt samen met haar nieuwe muzikale partner Thomas Rukolt. En die heet dan ook gewoon Stop Brexit. En heeft daarbij gebruik gemaakt van de tekst van filosoof, schrijver en dichter Friedrich Schiller. En origineel heet het Ode to Joy of An die Freude. Geweldig nieuw werk van Anne Clark samen met Thomas Rukolt. Met tekst van Friedrich Schiller. X-rated op de concertzender, waar we nu echt de diepte in gaan. En hoe met de nieuwste, deze week uitgekomen, afgelopen vrijdag, de nieuwste LP van Giulio Aldinucci. No Eye Has an Equal heet hij. En wat is die weer geweldig. Getuige ook deze Brezza. Met als ondertitel Perduti Arsi Tramonti. Dit is... En nu even allemaal helemaal stil zijn. De nieuwste Giulio Aldinucci.

goed, hij duurt nog ongeveer 1 minuut en dan is hij sowieso afgelopen. Maar het is wel jammer. Holic Spice hoort u met de track Velvet Hourglass. En dat is van het nieuwe album Axis Mundi. En Holic Spice, die kent u wellicht als producer van diverse trance en techno dingen. Maar doet ook hele mooie filmmuziek. Met onder andere ook Patrick Savage. En die hoorde u onder andere op viool. En heeft aangenaam samengewerkt met Phil Von van Von Magnet. En heeft ook als onder Spice, Under the Influence from Von Magnet, een album uitgebracht. Holic Spice dus, en met Velvet Hourglass. En de laatste minuten van dit uur zijn voor onze Orfax. En Orfax is Sietse van Erve, de label-eigenaar van Moving Furniture Records. Die heeft getracht een heuse single uit te brengen. Ja, gewoon 4 minuten. En dat is bijzonder voor hem, want hij doet het nooit onder een half uur eigenlijk. De single heet gewoon Piano Music, omdat het gebaseerd is op geïmproviseerde pianowerken. Dit is de track De Steiger, met uitzicht op de Sint-Urbanuskerk. Orfax.

Ja, mooi dit. Krijg ik net door. Via de sociale. Maar ja, als hij ermee stopt, is het toch een beetje jammer. Nee. Dat gaat hem niet meer worden, hè? Nee. Hij heeft er moeite mee. En dat is jammer. Maar ja,

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, tweede uur X-rated op deze inmiddels koude zondagavond. Donker, de wintertijd is helaas weer ingetreden. Dan wordt het weer midden op de middag donker. Wat een narigheid. Maar goed, we moeten er maar weer doorheen buiten door die winter. Het voordeel is dat het wel inderdaad vroeg donker is voor een programma als X-rated. Geniet van al het moois van toen en nu tot 11 uur. Daarna nog veel meer moois. Tot middernacht in X-ray. Gisteren was ik met mijn lief in Paradiso in Amsterdam bij het London Calling Festival. En eigenlijk stiekem maar voor één band, The Twilight Sad. Het was een buitengewoon leuk optreden met een heerlijk Schots accent van de zanger. Het viel mij 100% mee. Ik had het eigenlijk niet verwacht, maar ik vond het best heel erg leuk. Ik deed me een beetje denken, ik zeg niet dat het erop leek, maar deed me een beetje denken aan de band Modern Eon. Die komt weliswaar niet uit Schotland, maar uit Liverpool. Kwamen niet verder dan 4 singles en 1 LP. Daarna viel de band uiteen in onder andere de bands Apollo 440 en Dead or Alive. Dit is Modern Eon met Euthenix uit 1981. In 1980 hebben ze een eerdere versie uitgebracht, maar die uit 81 die ze erop hebben genomen is zoveel mooier. Dit is Modern Eon, Euthenix.

Nou, via het zwarte gat naar de hel. Burn in Hell, wellicht wel de donkerste track die gemaakt is door Dirk-Jan Müller. Oftewel Cosmic Ground, het nieuwste album Cosmic Ground is verschenen. Gewoon getiteld 5. Cosmic Ground 5 met de track Burn in Hell. En hij doet alles zelf op analoge modulaire synthesizers, sequencers, Farfisa organ, string ensembles, mellotron en de bas. Geweldig nieuw werk van Cosmic Ground. En we gaan nog wat dieper met de nieuwste van Sun op de draaitafel. Sun O, oftewel gewoon Sun. Craig Anderson, Stephen O'Malley, dat is de kern. Bijgestaan door Tos Nieuwenhuizen op Moog Synthesizers. Hildur Gotnadutir op cello en Tim Midget op elektrische baritongitaar. Pyroclasts heet het nieuwste album van Sun. Oh, dit is Frost hier bij X-Rated. Omdat het koud is.

street sounds. Take out the voiceover.

66 is inmiddels. We hebben het over Kim Gordon van Sonic Youth. En eigenlijk heeft ze nu pas haar eerste echte soloalbum uitgebracht. Afgezien van wat gelegenheidsprojecten in het verleden. Maar nu echt een eigen soloalbum. Kim Gordon's No Home Records. En u hoorde daarvan Get Your Life Back. Een geweldig album wat vriend en vijand zal verrassen. En in de komende X-Rated komt er vast nog wel een track voorbij van deze nieuwe van Kim Gordon. Het kan niet op met de nieuwe releases hier bij X-Rated op de concertzender. Ik zei het al, heel veel nieuw werk en er ligt er nu weer een. En dat wordt het album van RNGMNN. En dat staat voor Ronnie Engman. Die is al zeer geruime tijd bezig met het maken van muziek. Hij heeft zichzelf ooit in de chiptunes gestort. En heeft, laten we zeggen, een jaartje geleden ongeveer een album uitgebracht op Reverse Alignment Records. Wat helemaal een soort desolate, isionalistische dark ambient was. En nu komt er een nieuw album op het Winterlight label uit Haarlem. Dat album Arctic Interference. En ja, ik zei het al, het wordt koud. Dus daar past deze bij. Dit is RNG MNN Dust on Snow hier bij X-Rated.

hoorde de titeltrack van het nieuwste album Leaving Meaning van Swans. Al sinds jaar en dag de band van Michael Girard. En die weet zich ook al ontzettend lang vergezeld van iemand als Norman Westberg, die ook nog steeds in de band zit. Overigens, het concert wat hij gaat doen in Paradiso, ergens verderop, is met Norman Westberg in het voorprogramma en die doet dan weer niet mee met de Swans live. Nou goed, anyway. Deze track, Leaving Meaning, werd in samenwerking gemaakt met The Next. En verder doen er ook nog mensen als Anna en Maria van Housewolf mee. Baby D, Ben Frost. En hij weet zich vergezeld van nog veel meer uitstekende coryfeeën uit de muziek die er te doet. De nieuwste van Swans aan het einde van deze X-Rated. Hiervoor hoort u Netherworld. En Netherworld is het ijskoude project van de label-eigenaar Alessandro Tedeschi. En hij is dus de label-eigenaar van Glacial Movements en maakt muziek als Netherworld. Zijn nieuwste album heet Algida Bellezza. En daarvan hoort u de track Somniosus Microcephalus. Netherworld. En dit is volgens mij de allereerste X-Rated waar er op de eerste track na van het eerste uur Underground Resistance en de tweede track na van de opener van het tweede uur Modern Eon alleen maar nieuw werk was te horen. Er was zoveel nieuwe releases, er waren er echt zoveel dat ik het allemaal gewoon kwijt moest. Volgende week, ik beloof het, dan is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated en dan zal ik ook weer eens oog hebben voor het oudere werk. Want ook dat doet er toe. Eigenlijk gaan we met redelijk nieuw werk, redelijk van vorig jaar, door in X-Ray zometeen. Illui Tech, en dat is het project van Sergio Calzoni en Andrea Bellucci. Dit duo maakte de soundtrack voor Winter Departures. De winter is aanstaande, dat is duidelijk. Het is een album wat verscheen op Text in 2018. Daarna hoort u een track van Lingua Lustra van zijn 2018 album Cygnus. Dat zometeen in X-Ray tot middernacht. IJs, weder en andere ellende dienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren en voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet goed. Blijf bij X-Rated, blijf bij de concertzender. Voor nu. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

zeer fraaie track van Metrodade. Metrodade met The Endor Voyage. En Metrodade is Gert-Jan Bijl uit Nederland. En die heeft 22 verschillende namen waaronder die muziek maakt. Jawel, Metrodade is er een van. The Endor Voyage, hoort u. Gisteren trad Underworld op in het Amsterdamse Ziggo Dome. Ik was daar helaas niet bij, maar ik heb van vele zijden gehoord dat het geweldig was. Jammer dan, soms mis je wel eens dingen. Underworld was bezig met de Drift Series. Er is nu Drift Series 1 verschenen, de Sampler Edition. Afgezien van de hele box rond de Drift Series. Dit is This Must Be Drum Street. Dit is Underworld. En u bent verbonden met de concertzender. Heel fijn dat u erbij bent. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Nieuw werk van Monolake en toch ook weer niet. Deze track is nooit eerder verschenen, maar is wel een wat oudere track al. Monolake, oftewel Robert Henke met 4C160Q. Het staat op een serie 12 inches, een werkelijk fantastische serie 12 inches... die verschenen zijn en nog steeds gaan verschijnen van het label Detuned. En dat heeft allemaal te maken met het 10-jarig bestaan van het Detuned label. Nu is er weer een 12 inch op de markt waar deze Monolake op staat. En verder nog tracks van David Morley en The Future Sound of London. Maar u hoorde deze track dus, de geweldige track van Monolake hier bij X-Rated. En ik had het al eerder over dit album. De derde track inmiddels draai ik ervan en ik kan er wel door mee blijven gaan. Dit wordt inderdaad een eindlijstje. Het album van Ekman, oftewel Roel Dijks. Heel veel moois wordt er ook in Nederland gemaakt, dat blijkt maar weer. A Pastime for Semigods heet het nieuwe album. Het is nu deze week eindelijk verschenen via Bedouin Records. Dit is het geweldige Ekman met Thinking Code.

Ik weet niet wat het is hoor, met ASC. Maar alles wat die man maakt is helemaal geweldig. Of hij nou de ambient induikt of dit soort werk maakt. Werkelijk fantastisch. Dit is het nieuwste album Realm of the Infinite, ASC. Een dubbelaar en u hoorde Black Rooms van dat nieuwe album wat via Auxiliary verscheen. En dat allemaal hier te horen bij X-Rated op de Concertzender. Waar tot mijn grote schaamte nog maar één track heb gedraaid van het nieuwe album van Kim Gordon. Natuurlijk al sinds jaar en dag van Sonic Youth. No Home Record is het album. Sketch Artist, de track. Dit is geweldig nieuw werk van Kim Gordon.

Zo, dat is nog eens indringend. De Italiaanse band Carnera. U vindt het op de mini-LP Colpo di Mano nella Zona Grigia. En u hoorde Io So, de Rimisilata V2 Carnera. Dat allemaal van Carnera dus inderdaad. Dat verscheen via She Lost Control Records. Dit is X-Rated op de Concertzender. Met fonkelnieuw werk, want nog niet uit. Volgende week gaat dat gebeuren. Het nieuwste album van het Bersarin Quartet. Een kwartet wat overigens in het begin helemaal geen kwartet was, maar wat inmiddels is uitgegroeid tot een kwartet. Jawel, het nieuwste album heet Methoden und Maschinen. Het is echt een fantastisch album, dat nieuwste album van de Bersarin Quartet. Dit is 2287 Bersarin Quartet. Eindelijk wat rustiger aandoen.

Ik wilde eigenlijk een minuut stilte inlassen voor zo ontzettend veel schoonheid. Maar ja, dan slaat de stilte detector aan, dus dat moeten we maar niet doen. Maar wat een pracht, zeg. Ongelooflijk. Rose McDowell en Sean Pinchbeck. U hoorde Forever en dat is uit de soundtrack van de film Far From the Apple Tree, geregisseerd door Grant McPhee. Once upon a time, there lived a mother and her daughter. Verder weet ik niets van de film. Ik weet alleen dat de soundtrack schitterend is. Rose McDowell, die kennen we natuurlijk als teeny bopper duo uit de jaren 80 van Strawberry Switchblade. En heeft later behoorlijk wat werk geleverd voor bands als Coil, Death in June en Current 93. En gelukkig nog steeds actief, onze Rose McDowell. Ongetwijfeld meer van dit fantastische album in latere X-Rated. De soundtrack van Far From the Apple Tree. Zometeen het derde uur X-Rated. En dat is X-Ray. En dat is een specie aflevering. Helemaal naar de... Eigenlijk richting de Synth Space, de Berliner Schule. Twee tracks van het nieuwste album van Cosmic Ground. Dat is het album Cosmic Ground 5. Daarna gaan we terug van Duitsland naar Nederland met Adeptus Mechanicus. Part 3 uit het werkstuk Way of Life. En van Nederland gaan we door naar Amerika, waar Steve Roach woont en muziek maakt. Bloom Ascension is zijn nieuwste album en u hoort de titeltrack van dat album. Zometeen dus synthesizers en sequencers galore in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen heel erg hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. Dank voor alle reacties ook die ik via de diverse kanalen mocht ontvangen. Dat doet goed. Blijf bij X-Rated, blijf bij de concertzender en op korte termijn blijf bij X-Ray, want dat is weer mooi. Nogmaals, dank voor het luisteren. IJs, weder en andere ellende dienen. Er is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated volgende week op de zondagavond tussen 9 en 11, zoals u dat gewend bent. Voor nu. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

Heerlijk. Freak Elektriek. En dat freakt er inderdaad lekker op los. Een duo uit Nederland. Freak Elektriek. Je hoorde Parsec. En dat vindt u op de 12-inch Phaser. Dat in 2003 werd uitgebracht. Een Phaser, daar hebben we een hele tijd geleden alles X-rated mee geopend. En dat is een hele mega lange track van 16,5 minuut of zo. Dit is een wat heerlijke kortere Parsec. Dus aan het begin van een nieuwe episode van X-rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Een nieuwe X-rated tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. Maar eerst nieuw werk, zo nieuw dat het nog niet uit is. Namelijk pas op 7 juni de nieuwe single van GGFM. Deze dame maakte de track Awakening the World's Heart op de 12-inch Movimiento. En die gaat dus 7 juni verschijnen. Van harte welkom, dit is X-Rated. Een hele goede avond.

De ene hoogwaardige electro-track na de ander op het geweldige album Fractures van het Finse duo Morphology. U hoorde Drumlin van dat nieuwe album. En dat verscheen in april op het Detuned label. U luistert naar X-Rated op de concertzender. En het is bevrijdingsdag vandaag. We vieren de vrijheid. We vieren de vrijheid om ook te kunnen horen wat we willen. Oftewel, liberation through hearing. Heerlijk, de vrijheid. En wij hebben de vrijheid om vast een track te draaien van het nieuwe album van John Hopkins. Het duurt nog wel even voordat dat ding gaat verschijnen, namelijk pas op 30 augustus. We hebben het over Ritual. En hier is vast de track Ritual Evocation. Splinter, splinternieuw werk van John Hopkins.

Als alle tracks van een 12-inch goed zijn, alle vier in dit geval, dan reken ik het alvast tot een van de betere singles van het jaar. Dat geldt voor Black Merlin. Dat is het project van George Thompson. Zijn 12-inch Distance is verschenen op Transmigration. U hoorde Black Merlin met Morphic Uniform hierbij X-Rated. Waar we het wat steviger aan gaan doen met het debuut-EP'tje van Van Boom. Ik vind een slechte naam, maar de 12-inch die is waarlijk fantastisch. Die gaat op 7 juni aanstaande verschijnen. Het debuut van Van Boom heet Newborn. En u hoort dan ook nu de titeltrack Newborn.

Jawel, en ineens is die weg. Nieuw, helemaal nieuw, helemaal fonkelnieuw werk van Esplendor Geometrico. Het duo uit Spanje wat al sinds 1980 heerlijke industriële ritmes op ons loslaat. Esplendor Geometrico van het nieuwe album Strepitus Rhythmicus. En dat verscheen gewoontegetrouw op Geometriek. U hoorde Compensación van Esplendor. X-Rated op de concertzender, waar we nu even de space in duiken. Met zometeen nog een stukje lekker Cosmic Ground. Maar nu eerst werk wat nog moet gaan verschijnen van Konrad Schnitzler. Nee, geen nieuw werk, dat kan al niet. Geruime tijd is Konrad al niet meer onder ons. Maar we hebben het over een plaat die in 1976 is opgenomen. In 2010 eerst is uitgebracht in een oplage van 26 stuks. En daarna heruitgegeven 200 stuks. Wat ook al niet veel is en nu eindelijk goed leverbaar is via het Bureau B label. We hebben het over de soundtrack voor de film Slow Motion. Hier is Konrad Schnitzler met het eerste gedeelte van die track, Slow Motion 1 dus, van die soundtrack.

0: Wat een geweldig album, wat een geweldige track, wat een geweldige man. Dirk-Jan Müller heb ik het over, oftewel Cosmic Ground. U hoorde een flink gedeelte van de track Planet Dirt. En het staat op het nieuwe Cosmic Ground album Melt. En dat verscheen via zijn eigen Studio Flash. Cosmic Ground hier bij X-Rated op de Concertzender.
1: X-Rated. It is the night of the demon.
0: Waar we zijn aanbeland bij het tweede uur X-Rated. Nog tot 11 uur en daarna meer moois in X-Ray tot middernacht. We gaan terug naar 1990, het collectief Nox. En dat zijn onder andere Jérôme Nox. En die wist zich al een tijd lang, of wist zich eigenlijk al een tijd lang, vergezeld van Laurent Perrier en Laurent Pernis. En deze heren vormden Nox, ook wel collectief Nox. In 90 verscheen het album Killing Drive Power. En daar zat een 7-inch bij, een singeltje onder de titel Java. En die ligt nu op de draaitafel. Hier is Nox.

waarlijk schitterend werkstuk, wat natuurlijk heiligschennis is om daarop in te breken. Maar als ik u vertel dat ik in het verleden al een hele X-ray heb opgenomen met het volledige werkstuk, dan kunt u dat altijd nog volledig naluisteren. Ik heb het over The Sinking of the Titanic. Een werkstuk van Gavin Bryars, Philip Jack, die helaas al niet meer onder ons is, en Alter Ego. Op 14 april 1912 zonk de Titanic. En dit prachtige werkstuk werd gemaakt in 2007. Natuurlijk origineel in een hele andere versie. Uitgebracht op het Obscure label. Het label wat in het leven is geroepen door Brian Eno en Gavin Bryars. Prachtig. The Sinking of the Titanic hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nu oud en ook weer nieuw werk van Coil in samenwerking met Nine Inch Nails. Het album Recoiled verscheen precies 10 jaar geleden en nu 10 jaar later wordt het wederom heruitgegeven. Recoiled van Coil en Nine Inch Nails. Dit is Eraser Reduction.

Dit grenst toch echt aan genialiteit. Ik heb het over Dam Dike Stare. En ik heb ooit een werkelijk fenomenaal optreden van ze gezien. Waar dit soort dingen te horen waren in een muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. Dat was echt waanzinnig. Dam Dike Stare was dit met The Stars Are Moving. Alweer het 2010 in het kader van Bevrijdingsdag. Liberation Through Hearing. Dat was het album waar het vanaf kwam verschenen op Modern Love. En hier bij X-Rated op de Concertzender zijn we aanbeland bij nieuw werk op het fenomenale Winter Light label. De onvolprezen Mike O'Shea doet het weer met een geweldige release die wat mij betreft alweer binnenkomt in de eindlijst. En ik heb het over Ona Sander, Ashtoreth en Gidja. En dat zijn respectievelijk de heren Maurizio Landini en Peter Verwimp en de dame Abby Hellas-Dutir. En samen vormen ze dus Ona Sander, Ashtoreth en Gidja. Het nieuwe album heet Animic Atmospheres. En dit is Knocking on the Death Door.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Nou, heeft lekker gemaild. Die zit lekker vol. En ik zal straks de winnaars rond 10:30 bekendmaken voor de Dutch Electronic Masters Music Festival. Maar eerst gaan we terug naar 1983. Een opmerkelijk singeltje, want verder dan één single is Tana Amelo Smith nooit gekomen. Wel doet ze nog mee op een album, een live album, California Babylon. Maar deze 7-inch werd dus in 1983 uitgebracht op Subterranean Records. En zij werd daar bijgestaan door Factrix, leden van Factrix en Monty Cazaza. En het is uitgebracht op een 7-inch, een soort split, met aan de ene kant dus Tana Amelo Smith samen met Factrix en Monty Cazaza en aan de andere kant de track Zanoni. En dat is Joseph T. Jacobs en hij is weer van Factrix, inderdaad. Een geweldig 7-inch. Prescient Dreams. Dit is Tana Amelo Smith.

Nou, dat mogen duidelijk zijn. Laibach heeft hun allerbeste album sinds tijden uitgebracht. Sketches of the Red Districts. Een waanzinnig goed album op God Records. De titel van de track, die mag u zelf opzoeken op de site van de concertzender. Daar ga ik me niet aan wagen. Laibach. En dat is inderdaad weer terug naar de sound die we... Die ik in ieder geval omarm. Laibach, zoals het hoort te zijn op Sketches of the Red Districts. En luister naar X-Rated op de concertzender. En er is een verzamelaar uitgebracht van Tunnels of A. En Tunnels of A heeft erg veel opgenomen zonder dat het is uitgebracht. En dat gebeurt nu wel. Op het album The Smeared Cloth 2012-2018 via het Poolse Zoharum. Er is die Tunnels of A met To the Partial Victim.

Christ the Lord.

nice.

sometime.

story.

lips cut away, blue and forced.

De gezelligheid van Sutcliffe Jugend. Als er ook maar iets beklemmends is, dan is het ook wel deze track van Blue Rabbit. Het album Blue Rabbit en u hoorde de titeltrack Blue Rabbit. Sutcliffe Jugend. Kevin Tompkins en hij startte Sutcliffe Jugend begin jaren 80 en verliet deze act om toe te treden tot White House. En later heeft hij deze act Sutcliffe Jugend weer opgestart. Samen met onder andere Paul Taylor. En later hebben ze weer besloten om ermee op te houden. En toen werd het Slaves No More. En toen werd dat ook alweer verleden tijd. En toen werd het Sutcliffe No More. Dit was nog Sutcliffe Jugend uit 2012. X-Rated op de concertzender. En het is 6:30. Dat betekent dat we iets te laat zijn voor de prijswinnaars. Maar dat maakt niet uit. U heeft natuurlijk gezellige deunen gehad om als wachtmuziekje. En te wachten op wie de winnaars zijn voor het Dutch Electronic Masters Music Festival 2 in Best. Dat zijn achtereenvolgens. Ik heb hier natuurlijk heel eerlijk de 5e en de 10e mailer eruit gekozen. Dat kon, want u heeft een weer goed gemaild vanavond. Dat zijn achtereenvolgens Robert Kolk en Arno Wientjes. Robert Kolk en Arno Wientjes. Hoe het een en ander in zijn werk gaat, dat wordt nog op de mail gesteld. Maar u kunt er in ieder geval van uitgaan dat u toegang heeft. Plus 1, inderdaad. Voor het Dutch Electronic Masters Music Festival 26 augustus aanstaande. En nu door met Kloob en Ona Sander. Ze staan. Ik moet natuurlijk nog even feliciteren namens de concertzender, namens X-Rated, namens de organisatoren Gerrit Vos en Harald Gramberg voor deze actie. Kloob en Ona Sander, zij hebben een track weten te leveren op de verzamelaar Mysterium Incubus et Terror. Music inspired by Edgar Allan Poe stories. Dat verscheen via het Italiaanse 8 Tower. Een uitstekende verzamelaar van Kloob en Ona Sander hoort u nu A Descent into the Maelstrom. De rest van het album is ook zeer de moeite waard. Maar hier is het nu Kloob en Ona Sander.

Cozy Funny Tutti. Natuurlijk van Chris en Cozy en van Carter Tutti en van Throbbing Gristle en et cetera, et cetera, et cetera. Sophic Ripple, dat staat op het album Tutti. En er is meer uit van Cozy Funny Tutti dit jaar, dacht u, van het Carter Tutti Void album. Dat is een leuk album, een goed album, maar uiteindelijk wint Cozy Funny Tutti solo met het album Tutti. Die heeft de eindlijst gehaald op nummer 7. Yeah.

X-Rated met de lijst der lijsten. Hun beste albums over 2019 volgens X-Rated. Vanavond de nummers 12 tot en met 1. En we zijn inmiddels aanbeland bij nummer 6. En dat is Nodding God. Nodding God, dat zijn de heren Andrew Lyles en David Tibet.

heerlijk wat die twee samen doen. Het is eigenlijk compleet gek. Het is gestoord. Je kan er geen... Hey, wacht eens eventjes. Daar gaat iets beginnen wat niet meer hoeft te beginnen. Ze doen helemaal hun eigen ding. En het klinkt heel vreemd. Vervreemdend kan je eigenlijk beter zeggen. Maar op mij heeft het een buitengewoon verfrissende indruk achtergelaten. Nodding God. Het album heet Play Wooden Child. Op nummer 6. Dit is Nodding God met Natron Skipping Rope.

tot de laatste snik, zoals dat hoort. Ongelooflijk. Cyclic Law brengt een heleboel moois uit en heeft ook het afgelopen jaar heel veel moois uitgebracht. En twee albums hebben ook de eindlijst weten te halen. Eujeroem en deze van Visions. Het mooiste album wat Cyclic Law dit jaar heeft uitgebracht is echter uitgebracht door Frederik Arbour zelf. En dat is de baas van Cyclic Law. Visions, werkelijk het album... Nou, kippenvel van A tot Z. Het album heet Temples en u hoorde Continuum van Visions op nummer 5 in de eindlijst. En nu wordt het mooi, dames en heren, jongens en meisjes, want we gaan de top 4 binnen. Black to Come heeft het tot de vierde plaats weten te schoppen met het album Seven Horses for Seven Kings. Dat is voor het eerst dat een Black to Come zoveel indruk op mij gemaakt heeft. Dit album echt van A tot Z. Het is ontregelend, het is onvriendelijk, het is ongemakkelijk, het is een spookhuis... Zoals dat hoort. A miracle, no other child at your breast. Dat is de track die u nu gaat horen. Nummer 4 dus in de eindlijst. Dit is Black to Come.

Oi, jongens. Echt ongelooflijk. Ze doet het hoor. Caterina Barbieri. En haar album Ecstatic Computation. Nummer 3 in de eindlijst. Wat is dat geweldig. U hoorde daarvan Fantas. Het verscheen via Editions Mego. Live is hij trouwens ook helemaal geweldig. Gaat haar zien als u de kans heeft. Caterina Barbieri. U luistert naar X-Rated op de concertzender met de beste albums over 2019 volgens X-Rated. We zijn aanbeland bij de nummer 2. Toen ik deze hoorde, nou ja, ik kan het bijna van iedere album zeggen, maar echt toen ik deze hoorde, ademloos zitten luisteren van A tot Z. De nieuwste van Ulver, Drone Activity. Dit is een gedeelte uit 20.000 Leagues Under the Sea. Op nummer 2, het geweldige album Drone Activity. Dit is Ulver.

0: Ja, tuurlijk. Dit doet ook weer pijn. Maar het zijn allemaal verschrikkelijk lange composities. En dat maakt het ook zo'n ongelooflijk album. Pijn om dit af te breken. Maar ja, we zijn toe aan de nummer 1. En daar wil ik ook niet met één nummertje van af laten komen. Uiteraard. En terecht, zeg ik dan tegen mezelf. Ulver hoort u met het album Drone Activity op nummer 2. 20,000 Leagues Under the Sun. Ja, daar zijn we aangekomen bij de nummer 1. De absolute nummer 1. Ik wist het eigenlijk al toen ik dit album voor het eerst hoorde. Wat een impact had dat. Wat kwam dat aan? En dan heb ik nog niet eens liefdesverdriet. Als je liefdesverdriet hebt, dan moet je dit album absoluut niet luisteren. Want, en ja, het grijpt in. Heel diep. De teksten van Roger Robinson, die grijpen in. De muziek. De hele sacrale klanken bijna van Kevin Martin, die grijp je ook volledig bij de strot. Wat mij betreft, Solitude van King Midas Sound is de absolute nummer 1 van 2019. Van A tot Z kippenvel. Eenzaamheid, verlatenheid, alles spreekt eruit. Het is werkelijk, nou ja. Ik heb er bijna geen woorden voor en dat moet ook niet, want die gaan nu gesproken worden door King Midas Sound. Achtereenvolgens hoort u eerst Alone, dan The Lonely en een stukje van Lies. Nummer 1, 2019, dit is King Midas Sound.
1: Alone.

En dit gaat zo nog een hele tijd door. Een goede lange track van Die Wilde Jaakt. En dit was een gedeelte uit Atem. En dat is het project wat Die Wilde Jaakt speciaal voor Roadburn 2021 heeft gemaakt. Een live optreden, dat met publiek althans, zat er niet in. Want toen zaten we midden in die corona-ellende. Maar het product Atem, dat is gelukkig natuurlijk gebleven. En nog nooit eerder gedraaid in X-Rated, want ik had simpelweg de LP nog niet. En die heb ik gevonden op Roadburn bij de merchandise. En dat was ook weer een fantastisch hoogtepunt van Roadburn, wat mij betreft. Samen met Blood Incantation en Die Wilde Jaakt samen met het Metropool Orkest. Daar is natuurlijk nog geen opname van en die gaat hopelijk wel uitkomen. Ik heb Sebastian Philippe daarover gezien op Facebook. En daar had hij het over dat in ieder geval de audio is opgenomen. En dat er plannen zijn om dat uit te brengen. Nou, laten we het hopen. Want

0: Het was fenomenaal. Straks in het tweede uur nog een derde hoogtepunt wat mij betreft van het Roadburn Festival. Maar eerst...
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, welkom het tweede uur X-rated op deze zondagavond. U luistert naar X-rated nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-ray met Adeptus Mechanicus. Tot middernacht. En nu eerst terug naar 1982 en toch eigenlijk ook het heden. Namelijk onuitgebrachte opnames van Ike Yard. De No Wave, New Wave band Ike Yard, die maakte furoren met hun eerste en tweede LP in begin jaren 80. En er zijn nog een aantal tracks die nooit eerder verschenen zijn en die zijn nu gecompileerd op het album 1982. Op het fantastische label Dark Entries. Hier is Ike Yard met Dancing and Slaving.

Nou zeg, houdt hij er zomaar ineens middenin mee op. Hij was nog 1 minuut en 28 minuten te gaan. Maar hij stopt er gewoon mee, dat cd'tje. Het nieuwe cd'tje van Cosmic Ground. Ik ga eens even Dirk-Jan Muller heel erg streng aanspreken dat ik een nieuw exemplaar wil. Maar goed, anyway, je hoorde het verreweg het grootste gedeelte van de track Scab van Cosmic Ground. En dat komt van het nieuwe album Melt. Fantastisch nieuw werk van Dirk-Jan Muller. Alleen de laatste 1 minuut en 28 seconden van de track Scab. Ja, die moet u nog eventjes, die moet ik u helaas onthouden. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we nog eventjes teruggaan naar het Roadburn Festival. Een ander hoogtepunt voor mij wat ik totaal niet verwachtte, omdat ik de dame in kwestie niet kende, is UBOA, of UBOA zoals u wil. Dat is Xandra Metcalf uit Australië. Ik heb 2 sets van haar gezien en die waren allebei werkelijk fenomenaal. Haar album, dat stamt al uit 2019. Dat verscheen toen op cassette en is later uitgebracht. 4 jaar later. In 2023 op Flanser Records. The Origin of My Depression. En u hoort nu de titeltrack daarvan. Geweldig werk van UBOA. En ik was daar inderdaad op Roadburn buitengewoon van onder de indruk.

She was afraid of light.

Het niet al te gezellige werk van She Spread Sorrow. Alice Kundalini uit Italië. En net als Xandra Metcalf, oftewel Yuboa uit Australië, hebben ze te maken gehad met misbruik in hun jeugd. En ze gebruiken de albums eigenlijk om hun, ja, om het naar buiten te brengen, om het te vertellen, om hun leed te delen en het de wereld te laten weten, wat natuurlijk een uitstekende therapie is. She Spread Sorrow hoorde u met End of Midori van het album Midori uit 2018. En nog veel meer gezelligheid vindt u bij Sutcliffe No More, het vroegere Sutcliffe Jugend. Oftewel Kevin Tompkins, die ook vroeger in White House heeft gezeten, samen met Paul Taylor. Zij vormden sinds jaar en dag Sutcliffe Jugend. En tegenwoordig vormen ze gewoon Sutcliffe No More. Oftewel Sutcliffe Jugend. Is niet meer. Sutcliffe No More, wel degelijk. Op 14 mei verschijnt hun nieuwe album Cute. Het album is allesbehalve cute. Getuigen ook de track Soul.